0: terrein bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar een automobiliste tegen een brugpijler gereden. Door de harde klap draaide de auto om op de weg. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen betrokken. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De beschadigde auto is afgevoerd door een berger. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Alkmaar betrekt de gemeente Molenstichtingen en de molenaar van de Robonsbosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis. Dat gebeurt om windhinder voor de molen te beperken, vooral bij zuidenwind. Volgens de gemeente valt de verstoring waarschijnlijk mee, omdat eerder berekeningen uitgingen van een vierkant gebouw. Ook komt er overleg over beter molenbeleid. Vrijdag is op de kaasmarkt in Alkmaar de Pride Week begonnen. Drag queen Unique Horny mocht de kaasbel luiden en gaf zo het officieuze startsein. Ook wethouder Lars Ruiter was erbij. Unique Horny, in het dagelijks leven Leon Borst uit Herugowaard, werkt op de intensive care van het ziekenhuis in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden, in het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Dorpstraat in Broek op Lange Dijk een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en was korte tijd buiten bewustzijn. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Marken Binnen komt misschien toch een pakketautomaat. Eerder wees het college een plek bij het dorpshuis Het Trefpunt af, omdat er geen winkels in de buurt zijn. Volgens het college is dat beter voor toezicht en gebruik. De VVD wil de pakketmuur toch graag. De gemeente gaat nu onderzoeken of er behoefte is en welke plek geschikt is. In Dijk en Waard blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rekenkamer dat de gemeente risico's van extreme regen meestal goed in beeld heeft. De gemeente werkt aan minder wateroverlast en de uitvoering gaat goed. Wel zijn er zorgen. Duurzaam herstel van waterschade kan beter. Ook is de gemeenteraad weinig betrokken. De gemeente kijkt nu naar verbeteringen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op, 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport,

voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Dorpsstraat in Broek op Lange Dijk een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en was korte tijd buiten bewustzijn. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Vrijdagavond is op de Ewisweg in Heilo een auto hard tegen een lantaarnpaal gereden. De auto kwam op de zijkant terecht. In de wagen zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. De lantaarnpaal werd uit de grond gereden en begon later te roken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. In de regio zetten Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerwaard hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Studenten leren via het programma De Bibliotheek op School hoe zij kinderen in het basisonderwijs kunnen motiveren om te lezen. Ze krijgen les over jeugdboeken en het belang van lezen op jonge leeftijd. Het doel is om lezen aantrekkelijker te maken voor kinderen. In Alkmaar kan de reconstructie van de Bergerhoutrotonde later beginnen dan gepland. Er is bezwaar gemaakt tegen de voorlopige keuze voor een aannemer. Dat gebeurde na de aanbesteding van het project. De bezwaarprocedure duurt 4 tot 9 weken. Zit het mee, dan start de werkzaamheden half juni. Anders wordt het mogelijk augustus. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar een automobiliste tegen een brugpijler gereden. Door de harde klap draaide de auto om op de weg. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen betrokken. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De beschadigde auto is afgevoerd door een berger. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Alkmaar betrekt de gemeente Molenstichtingen en de molenaar van de Robonsbosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis. Dat gebeurt om windhinder voor de molen te beperken, vooral bij zuidenwind. Volgens de gemeente valt de verstoring waarschijnlijk mee, omdat eerder berekeningen uitgingen van een vierkant gebouw. Ook komt er overleg over beter molenbeleid. Vrijdag is op de kaasmarkt in Alkmaar de Pride Week begonnen. Drag queen Unique Horny mocht de kaasbel luiden en gaf zo het officieuze startsein. Ook wethouder Lars Ruiter was erbij. Unique Horny, in het dagelijks leven Leon Borst uit Herugowaard, werkt op de intensive care van het ziekenhuis in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: toprooster.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Dorpstraat in Broek op Lange Dijk een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en was korte tijd buiten bewustzijn. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Marken Binnen komt misschien toch een pakketautomaat. Eerder wees het college een plek bij het dorpshuis Het Trefpunt af, omdat er geen winkels in de buurt zijn. Volgens het college is dat beter voor toezicht en gebruik. De VVD wil de pakketmuur toch graag. De gemeente gaat nu onderzoeken of er behoefte is en welke plek geschikt is. In Dijk en Waard blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rekenkamer dat de gemeente risico's van extreme regen meestal goed in beeld heeft. De gemeente werkt aan minder wateroverlast en de uitvoering gaat goed. Wel zijn er zorgen. Duurzaam herstel van waterschade kan beter. Ook is de gemeenteraad weinig betrokken. De gemeente kijkt nu naar verbeteringen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Thank you, DJ.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Dorpstraat in Broek op Lange Dijk een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en was korte tijd buiten bewustzijn. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Vrijdagavond is op de Ewisweg in Heilo een auto hard tegen een lantaarnpaal gereden. De auto kwam op de zijkant terecht. In de wagen zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. De lantaarnpaal werd uit de grond gereden en begon later te roken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. In de regio zetten Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerwaard hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Studenten leren via het programma De Bibliotheek op School hoe zij kinderen in het basisonderwijs kunnen motiveren om te lezen. Ze krijgen les over jeugdboeken en het belang van lezen op jonge leeftijd. Het doel is om lezen aantrekkelijker te maken voor kinderen. In Alkmaar kan de reconstructie van de Bergerhoutrotonde later beginnen dan gepland. Er is bezwaar gemaakt tegen de voorlopige keuze voor een aannemer. Dat gebeurde na de aanbesteding van het project. De bezwaarprocedure duurt 4 tot 9 weken. Zit het mee, dan start de werkzaamheden half juni. Anders wordt het mogelijk augustus. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport,

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar een automobiliste tegen een brugpijler gereden. Door de harde klap draaide de auto om op de weg. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen betrokken. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De beschadigde auto is afgevoerd door een berger. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Alkmaar betrekt de gemeente Molenstichtingen en de molenaar van de Robonsbosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis. Dat gebeurt om windhinder voor de molen te beperken, vooral bij zuidenwind. Volgens de gemeente valt de verstoring waarschijnlijk mee, omdat eerder berekeningen uitgingen van een vierkant gebouw. Ook komt er overleg over beter molenbeleid. Vrijdag is op de kaasmarkt in Alkmaar de Pride Week begonnen. Drag queen Unique Horny mocht de kaasbel luiden en gaf zo het officieuze startsein. Ook wethouder Lars Ruiter was erbij. Unique Horny, in het dagelijks leven Leon Borst uit Herugowaard, werkt op de intensive care van het ziekenhuis in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen.

0: horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. Daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar een automobiliste tegen een brugpijler gereden. Door de harde klap draaide de auto om op de weg. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen betrokken. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De beschadigde auto is afgevoerd door een berger. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Markenbinnen komt misschien toch een pakketautomaat. Eerder wees het college een plek bij het dorpshuis Het Trefpunt af, omdat er geen winkels in de buurt zijn. Volgens het college is dat beter voor toezicht en gebruik. De VVD wil de pakketmuur toch graag. De gemeente gaat nu onderzoeken of er behoefte is en welke plek geschikt is. In Dijk en Waard blijkt uit een nieuw onderzoek van de Rekenkamer dat de gemeente risico's van extreme regen meestal goed in beeld heeft. De gemeente werkt aan minder wateroverlast en de uitvoering gaat goed. Wel zijn er zorgen. Duurzaam herstel van waterschade kan beter. Ook is de gemeenteraad weinig betrokken. De gemeente kijkt nu naar verbeteringen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies.

0: In onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakamee en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Door een evenement op het circuit staat daar 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Dorpstraat in Broek op Lange Dijk een scooterrijder zwaar gewond geraakt. De bestuurder kwam door nog onbekende oorzaak ten val en was korte tijd buiten bewustzijn. Hulpdiensten kwamen massaal naar de plek en verleenden eerste hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Vrijdagavond is op de Ewisweg in Heilo een auto hard tegen een lantaarnpaal gereden. De auto kwam op de zijkant terecht. In de wagen zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. De lantaarnpaal werd uit de grond gereden en begon later te roken. De bestuurder is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. In de regio zetten Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerwaard hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Studenten leren via het programma De Bibliotheek op School hoe zij kinderen in het basisonderwijs kunnen motiveren om te lezen. Ze krijgen les over jeugdboeken en het belang van lezen op jonge leeftijd. Het doel is om lezen aantrekkelijker te maken voor kinderen. In Alkmaar kan de reconstructie van de Bergerhoutrotonde later beginnen dan gepland. Er is bezwaar gemaakt tegen de voorlopige keuze voor een aannemer. Dat gebeurde na de aanbesteding van het project. De bezwaarprocedure duurt 4 tot 9 weken. Zit het mee, dan start de werkzaamheden half juni. Anders wordt het mogelijk augustus. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Dat gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat

0: hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Vrijdagavond is op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar een automobiliste tegen een brugpijler gereden. Door de harde klap draaide de auto om op de weg. Niemand raakte gewond en er waren geen andere voertuigen betrokken. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De beschadigde auto is afgevoerd door een berger. In Alkmaar is politieke onrust ontstaan over de komst van statushouders naar Hotel Alkmaar. Donderdag uitte opa kritiek op burgemeester Anja Schouten. Volgens het college wist alleen oud-wethouder Christian Schouten van de plannen. Opa gelooft dat niet en wijst op tientallen betrokken ambtenaren. De burgemeester belooft de raad nu wekelijks te informeren over asielzaken. In Alkmaar betrekt de gemeente Molenstichtingen en de molenaar van de Robonsbosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis. Dat gebeurt om windhinder voor de molen te beperken, vooral bij zuidenwind. Volgens de gemeente valt de verstoring waarschijnlijk mee, omdat eerder berekeningen uitgingen van een vierkant gebouw. Ook komt er overleg over beter molenbeleid. Vrijdag is op de kaasmarkt in Alkmaar de Pride Week begonnen. Drag queen Unique Horny mocht de kaasbel luiden en gaf zo het officieuze startsein. Ook wethouder Lars Ruiter was erbij. Unique Horny, in het dagelijks leven Leon Borst uit Herugowaard, werkt op de intensive care van het ziekenhuis in Alkmaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de derde verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Noord-Holland op de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Er is een evenement op het circuit aan de gang. Voor Zandvoort staat daar ook 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag de traumahelikopter ingezet. Op de krijgsman was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen. De toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van Van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ter val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. De gemeente Alkmaar betrekt molenstichtingen en de molenaar van de Robons Bosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis aan de Westrand. Doel is om ervoor te zorgen dat het gebouw zo min mogelijk effect heeft op de historische molen bij een zuidenwind. De windverstoring is sowieso al kleiner dan berekend, omdat er met een vierkant model is gewerkt en niet met een ovale vorm. De gemeente gaat ook met molenstichtingen aan tafel voor beleid rond bescherming van molens. Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerland zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma heet De Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie Bergen. Altijd het beste.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is druk op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Er is een evenement op het circuit aan de gang. En natuurlijk het mooie meer trekt veel mensen naar het strand. Er staat daar ook 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een grote opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal dus een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. De nieuwe plek is wel in de buurt van de oude plek. Bij een ongeluk op de Ewisweg in Heilo is zaterdagavond een auto op zijn zijkant terechtgekomen na een harde botsing met een lantaarnpaal. In de auto zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de lantaarnpaal uit de grond gereden en begon die even later te roken. De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een berger en de lantaarnpaal zal door de gemeente worden hersteld. Misschien komt er toch een pakketautomaat in Marken binnen. Eerder gaf het Alkmaarse college PostNL geen toestemming voor plaatsing bij dorpshuis Het Trefpunt. Het college vindt de locatie ongeschikt omdat er geen winkels zijn. De combinatie met winkels is beter, vindt het college, en levert ook sociale controle op. Ook betwijfelt het college de noodzaak voor een pakketmuur. Op aangeven van de VVD gaat het college nu toch de behoeften en de mogelijkheden onderzoeken. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al één 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog steeds file op de N201 Hoofddorp Zandvoort. Bij Zandvoort 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag de traumahelikopter ingezet. Op de krijgsman was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen. De toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ter val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. Een automobiliste is vrijdagavond tegen een brughek gereden op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar. Door de harde klap draaide de auto zo'n 180 graden op de weg en wonder boven wonder raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto liep wel flinke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en een berger heeft het voertuig afgevoerd. De gemeente Dijk en Waard heeft de risico's van extreme regenval over het algemeen goed in beeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamer. Ook heeft de gemeente de ambities voor overlastpreventie duidelijk vastgesteld en gaat de uitvoering goed. Er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Zo kan de inzet op duurzaam herstel van waterschade beter en wordt de gemeenteraad van Dijk en Waard maar beperkt betrokken bij de planvorming. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkster weekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

lachen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk te verklaren.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ten val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. De gemeente Alkmaar betrekt molenstichtingen en de molenaar van de Robons Bosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis aan de Westrand. Doel is om ervoor te zorgen dat het gebouw zo min mogelijk effect heeft op de historische molen bij een zuidenwind. De windverstoring is sowieso al kleiner dan berekend, omdat er met een vierkant model is gewerkt en niet met een ovale vorm. De gemeente gaat ook met molenstichtingen aan tafel voor beleid rond bescherming van molens. Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerland zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma heet De Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jeselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel. Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam 3 kilometer file tussen Edam en Monnikendam met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam door de werkzaamheden daar tussen Edam en Monnikendam 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een grote opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal dus een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. De nieuwe plek is wel in de buurt van de oude plek. Bij een ongeluk op de Ewisweg in Heilo is zaterdagavond een auto op zijn zijkant terechtgekomen na een harde botsing met een lantaarnpaal. In de auto zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de lantaarnpaal uit de grond gereden en begon die even later te roken. De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een berger en de lantaarnpaal zal door de gemeente worden hersteld. Misschien komt er toch een pakketautomaat in Marken binnen. Eerder gaf het Alkmaarse college PostNL geen toestemming voor plaatsing bij Dorpshuis Het Trefpunt. Het college vindt de locatie ongeschikt omdat er geen winkels zijn. De combinatie met winkels is beter, vindt het college, en levert ook sociale controle op. Ook betwijfelt het college de noodzaak voor een pakketmuur. Op aangeven van de VVD gaat het college nu toch de behoeften en de mogelijkheden onderzoeken. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de

0: uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de N200 vanuit Zandvoort naar Haarlem. Rijdt langzaam tussen Zandvoort en Bloemendaal over 2 kilometer en 10 minuten vertraging daardoor. De N201 Hoofddorp Zandvoort bij Zandvoort een kwartiertje op onthoud. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam, daardoor bij Monnikendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio vertraging op de N-wegen. N200 Zandvoort Haarlem bij Bloemendaal 2 kilometer en 10 minuten oponthoud. Een half uur vertraging op de N201 Zandvoort Hoofddorp. Tussen Zandvoort en Bentveld 2 kilometer. En ook 2 kilometer viel op de N201 vanuit Hoofddorp naar Zandvoort. Bij Zandvoort 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag de traumahelikopter ingezet. Op de krijgsband was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen. De toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ter val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. Een automobiliste is vrijdagavond tegen een brughek gereden op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar. Door de harde klap draaide de auto zo'n 180 graden op de weg en wonder boven wonder raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto liep wel flinke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en een berger heeft het voertuig afgevoerd. De gemeente Dijk en Waard heeft de risico's van extreme regenval over het algemeen goed in beeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamer. Ook heeft de gemeente de ambities voor overlastpreventie duidelijk vastgesteld en gaat de uitvoering goed. Er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Zo kan de inzet op duurzaam herstel van waterschade beter en wordt de gemeenteraad van Dijk en Waard maar beperkt betrokken bij de planvorming. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen.

0: weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag, er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ter val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. De gemeente Alkmaar betrekt molenstichtingen en de molenaar van de Robons Bosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis aan de Westrand. Doel is om ervoor te zorgen dat het gebouw zo min mogelijk effect heeft op de historische molen bij een zuidenwind. De windverstoring is sowieso al kleiner dan berekend, omdat er met een vierkant model is gewerkt en niet met een ovale vorm. De gemeente gaat ook met molenstichtingen aan tafel voor beleid rond bescherming van molens. Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerland zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma heet De Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en vier mensen kwamen.

0: trainingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een grote opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal dus een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. De nieuwe plek is wel in de buurt van de oude plek. Bij een ongeluk op de Ewisweg in Heilo is zaterdagavond een auto op zijn zijkant terechtgekomen na een harde botsing met een lantaarnpaal. In de auto zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de lantaarnpaal uit de grond gereden en begon die even later te roken. De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een berger en de lantaarnpaal zal door de gemeente worden hersteld. Misschien komt er toch een pakketautomaat in Marken binnen. Eerder gaf het Alkmaarse college PostNL geen toestemming voor plaatsing bij dorpshuis Het Trefpunt. Het college vindt de locatie ongeschikt omdat er geen winkels zijn. De combinatie met winkels is beter, vindt het college, en levert ook sociale controle op. Ook betwijfelt het college de noodzaak voor een pakketmuur. Op aangeven van de VVD gaat het college nu toch de behoeften en de mogelijkheden onderzoeken. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

driften. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Hallo, met Kees.
3: Truus hier, hoe gaat het?
2: Sorry Truus, maar je bent gevallen. Ik moet wachten totdat er iemand langskomt om de telefoon op te rapen.
4: Een hulphond brengt Kees graag zijn telefoon. Opent deuren, drukt op knoppen, doet boodschappen, helpt met aan- en uitkleden en doet de was. Stichting De Hond Kan de Was Doen leidt mens en hond samen op in de thuissituatie. Steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag de traumahelikopter ingezet. Op de krijgsman was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen. De toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van Van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ter val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. Een automobiliste is vrijdagavond tegen een brughek gereden op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar. Door de harde klap draaide de auto zo'n 180 graden op de weg en wonder boven wonder raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto liep wel flinke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en een berger heeft het voertuig afgevoerd. De gemeente Dijk en Waard heeft de risico's van extreme regenval over het algemeen goed in beeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamer. Ook heeft de gemeente de ambities voor overlastpreventie duidelijk vastgesteld en gaat de uitvoering goed. Er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Zo kan de inzet op duurzaam herstel van waterschade beter en wordt de gemeenteraad van Dijk en Waard maar beperkt betrokken bij de planvorming. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ter val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. De gemeente Alkmaar betrekt molenstichtingen en de molenaar van de Robons Bosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis aan de Westrand. Doel is om ervoor te zorgen dat het gebouw zo min mogelijk effect heeft op de historische molen bij een zuidenwind. De windverstoring is sowieso al kleiner dan berekend, omdat er met een vierkant model is gewerkt en niet met een ovale vorm. De gemeente gaat ook met molenstichtingen aan tafel voor beleid rond bescherming van molens. Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerland zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma heet De Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jessilgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek.

voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een grote opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal dus een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. De nieuwe plek is wel in de buurt van de oude plek. Bij een ongeluk op de Ewisweg in Heilo is zaterdagavond een auto op zijn zijkant terechtgekomen na een harde botsing met de lantaarnpaal. In de auto zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de lantaarnpaal uit de grond gereden en begon die even later te roken. De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een berger en de lantaarnpaal zal door de gemeente worden hersteld. Misschien komt er toch een pakketautomaat in Marken binnen. Eerder gaf het Alkmaarse college PostNL geen toestemming voor plaatsing bij dorpshuis Het Trefpunt. Het college vindt de locatie ongeschikt omdat er geen winkels zijn. De combinatie met winkels is beter, vindt het college, en levert ook sociale controle op. Ook betwijfelt het college de noodzaak voor een pakketmuur. Op aangeven van de VVD gaat het college nu toch de behoeften en de mogelijkheden onderzoeken. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: @velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raket terreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het op 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In Uitgeest is in de nacht van zaterdag op zondag de traumahelikopter ingezet. Op de krijgsman was een fietser op straat gevonden. De melding kwam even na middernacht binnen. De toestand van de man was zo zorgwekkend dat verschillende hulpdiensten werden ingeschakeld. De helikopter landde bij het hotel van Van der Valk. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ter val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. Een automobiliste is vrijdagavond tegen een brughek gereden op de Nieuwe Schermerweg in Alkmaar. Door de harde klap draaide de auto zo'n 180 graden op de weg en wonder boven wonder raakte er niemand gewond en waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto liep wel flinke schade op. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en een berger heeft het voertuig afgevoerd. De gemeente Dijk en Waard heeft de risico's van extreme regenval over het algemeen goed in beeld. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamer. Ook heeft de gemeente de ambities voor overlastpreventie duidelijk vastgesteld en gaat de uitvoering goed. Er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Zo kan de inzet op duurzaam herstel van waterschade beter en wordt de gemeenteraad van Dijk en Waard maar beperkt betrokken bij de planvorming. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
1: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. De Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Bij een aanrijding op de kruising van de oostelijke randweg met de Reiger in Zuid-Schouwoude is zaterdag een fietser gewond geraakt. De automobilist zag de fietser vermoedelijk over het hoofd, mogelijk door hoog bermgras. Het slachtoffer kwam ter val en is na controle naar het ziekenhuis gebracht. De schade bleef beperkt. Omwonenden vragen de gemeente al langer om het bermgras langs de oostelijke randweg te maaien vanwege slecht zicht op zijstraten. De gemeente Alkmaar betrekt molenstichtingen en de molenaar van de Robons Bosmolen bij het ontwerp van het nieuwe sportpaleis aan de Westrand. Doel is om ervoor te zorgen dat het gebouw zo min mogelijk effect heeft op de historische molen bij een zuidenwind. De windverstoring is sowieso al kleiner dan berekend, omdat er met een vierkant model is gewerkt en niet met een ovale vorm. De gemeente gaat ook met molenstichtingen aan tafel voor beleid rond bescherming van molens. Hogeschool IPABO en Bibliotheek Kennemerland zetten hun samenwerking voort om kinderen meer te laten lezen. Het programma heet De Bibliotheek op School en het helpt studenten goede leesbevorderaars te worden in het basisonderwijs. Ze worden bewust gemaakt van het belang van lezen op jonge leeftijd, krijgen les in het motiveren van kinderen om meer te lezen en ze leren meer over het aanbod van jeugdliteratuur. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EJV Media Producties maakt teksten voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven, brochures, folders, websites, kranten en tijdschriften. Wil je zelf leren schrijven? Ook dat kan. Kijk op www.driedenkstappen.nl. Meer weten? Kijk op ejvmediaproducties.nl.
1: Proef de zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedendag, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. In Alkmaar is zaterdag de Pride Week officieel van start gegaan. Met verschillende evenementen wordt aandacht gevraagd voor de queer community in de stad. Een van die evenementen was de queermarkt op het Ringensplein. Alkmaar Pride is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een steeds groter evenement. Het is voor de organisatie belangrijk dat de Pride niet alleen maar een feestje is, maar dat er ook over serieuze onderwerpen wordt gesproken. Een historische grenspaal tussen Heilo en Alkmaar krijgt een nieuwe plek. Het paaltje uit 1921 staat normaal langs de ringweg, maar nu is het in Alkmaar voor een grote opknapbeurt. Het kan niet op zijn oorspronkelijke plek terugkeren. Daar zitten te veel kabels in de grond en de locatie is door de ringweg slecht te voet bereikbaar. Er zal dus een nieuwe plek aangewezen worden om de gemeentegrens tussen Heilo en Alkmaar te markeren. De nieuwe plek is wel in de buurt van de oude plek. Bij een ongeluk op de Ewisweg in Heilo is zaterdagavond een auto op zijn zijkant terechtgekomen na een harde botsing met een lantaarnpaal. In de auto zaten meerdere mensen, maar niemand raakte gewond. Door de klap werd de lantaarnpaal uit de grond gereden en begon die even later te roken. De bestuurder van de auto is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De zwaar beschadigde auto is afgevoerd door een berger en de lantaarnpaal zal door de gemeente worden hersteld. Misschien komt er toch een pakketautomaat in Marken binnen. Eerder gaf het Alkmaarse college PostNL geen toestemming voor plaatsing bij dorpshuis Het Trefpunt. Het college vindt de locatie ongeschikt omdat er geen winkels zijn. De combinatie met winkels is beter, vindt het college, en levert ook sociale controle op. Ook betwijfelt het college de noodzaak voor een pakketmuur. Op aangeven van de VVD gaat het college nu toch de behoeften en de mogelijkheden onderzoeken. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de kranten Limburg.